0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
1: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
2: Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Het is woensdag 17 juni 2026 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. Fijn dat u erbij bent. Vandaag een gesprek met Annelies Nijskens. Zij runt samen met haar man Jimmy een succesvolle Belgische bierbrouwerij aan de Gold Coast. En dat terwijl ze voor hun emigratie een airco-business hadden. U krijgt het laatste WK-nieuws van sportjournalist Jaap de Groot, die weer terug is in Kansas City. En Caroline Mol vertelt hoe het leven is op een macadamia-boerderij. En ik kan u vertellen, daar komt heel veel bij kijken. Dat en muziek allemaal straks, maar we beginnen met de nieuwsflits. Mijn naam is Paulien Roesink. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 17 juni met onder andere... Victoria wil gevangenisstraf voor ronselen van kinderen voor misdrijven. Australië versoepelt reisadvies voor Midden-Oosten en stikstofzones om Nederlandse natuurgebieden. Volwassenen die kinderen ronselen voor ernstige misdrijven in Victoria riskeren een levenslange gevangenisstraf onder nieuwe wetten die in het Victoriaanse parlement zijn ingediend. Premier Jacinta Allen zegt dat de wetgeving zich richt op figuren uit de georganiseerde misdaad die ervan worden beschuldigd kwetsbare jongeren uit te buiten en hen aan te zetten tot het plegen van gewelddadige misdrijven. Australië heeft het reisadvies voor delen van het Midden-Oosten versoepeld naar het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel heeft het reisadvies voor Bahrein, Israël, Kuwait, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten verlaagd naar van reis niet naar overweeg of reizen noodzakelijk is. Wel geldt voor sommige gebieden in Israël nog een negatief reisadvies. Nieuw onderzoek wijst uit dat Australische werknemers de mogelijkheden van AI snel uitbreiden. Uit een onderzoek van Microsoft blijkt dat 63% van de Australische AI-gebruikers aangeeft werk te produceren dat ze een jaar geleden niet hadden kunnen leveren. Ondertussen vreest 68% achterop te raken op de werkvloer als ze de technologie niet gebruiken. Nieuws dan uit Nederland via de NOS. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 19-jarige bestuurder van een ongeluk in Zeeland van dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeluk bij Terhole kwam vorige week donderdag 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een school met leven. Ze reden met een groep op een fietspad naast de provinciale weg toen in een vrouwenbocht een auto uit de bocht vloog en hen aanreed. De bestuurder uit Hulst blijft nog zeker 2 weken langer vastzitten. Zo heeft de rechter commissaris bepaald. Over de oorzaak van het ongeluk is verder nog weinig bekend. Rond 20 grote natuurgebieden, waaronder de Peel en de Veluwe, komen zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet dat bijna af is.

0: Zo melden bronnen aan de NOS. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog mee instemmen. Door de zone van 1 kilometer moeten sommige bedrijven mogelijk veel reduceren en blijven andere buiten schot. Hoeveel de uitstoot omlaag moet, zal per natuurgebied verschillen. Kleinere natuurgebieden krijgen zones van 500 meter. Boerenbedrijven in die zones moeten daardoor verhuizen, verdwijnen of verduurzamen. En tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. De Verenigde Naties hebben het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verwelkomd en erkent dat deze overeenkomst een cruciale stap vormt in de richting van een vreedzame oplossing van het conflict. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zich echter gedistantieerd van het vredesakkoord. Hij zegt de beslissing te respecteren, maar zal de belangen van zijn eigen land blijven beschermen door op te treden tegen Hezbollah in Libanon. Het vredesakkoord is afhankelijk van een staakt het vuren aan alle fronten van de oorlog, waaronder ook Libanon. Hoe zeker is de overeenkomst eigenlijk?
1: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. The Secretary General expresses his deep appreciation to the constructive role played by Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey and other regional countries in supporting the negotiations that led to the deal.
0: U hoorde VN-woordvoerder Stefan Duaric, die namens secretaris-generaal Antonio Guterres sprak en het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verwelkomde. De details van de overeenkomst werden maandag bekendgemaakt door de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken. Hij verklaarde dat er in de komende 60 dagen onderhandelingen zullen plaatsvinden en voegde eraan toe dat Teheran zal terugslaan als een van de partijen zich niet aan het akkoord houdt. De aankondiging werd gedaan op de Iraanse staatstelevisie.
2: The United States was forced to sign a memorandum to end the war with the Islamic Republic of Iran and the Resistance Front. Shabazz Sharif announced the permanent and immediate end of the war on all fronts of the US war against Iran and its allies. The Prime Minister of Pakistan announced an agreement to end the US war against Iran has been reached.
0: De Amerikaanse president Donald Trump bevestigde de overeenkomst via sociale media. Hij gaf toestemming voor de vrije doorgang door de Straat van Hormuz en voor de onmiddellijke opheffing van de maritieme blokkade van de Verenigde Staten. De VS en Iran zullen het vredesakkoord naar verwachting deze vrijdag in Zwitserland ondertekenen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de overeenkomst de regio ingrijpend kan veranderen, mits Iran zich aan zijn verplichtingen houdt.
3: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war. It's going to make the Middle East more investable. It's going to mean a lot of prosperity, lower energy prices for the American people.
0: Ook de Australische premier Anthony Albanese heeft het vredesakkoord verwelkomd, maar hij zegt dat er nog een lange weg te gaan is voordat de gevolgen van de maandenlange aanvallen volledig zijn verdwenen. Volgens hem zal de Australische regering inspanningen ondersteunen om een duurzame overeenkomst te bereiken die een einde maakt aan een oorlog die duizenden levens heeft geëist in het Midden-Oosten en een historische energiecrisis heeft veroorzaakt.
4: So whilst we want to see the conflict end and we hope that that has occurred, we also want to be very conscious of the fact that that doesn't mean that everything returns to normal in just a day. It will be at a minimum many months before things return to normal. But we do want to give a shout out as well to the efforts of Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turkey and other mediating countries as well.
0: Maar het akkoord staat of valt met een staakt het vuren aan alle fronten van de oorlog. Nog voor de ondertekening waarschuwde president Trump Israël om de overeenkomst niet te laten ontsporen door militaire acties tegen de door Iran gesteunde Hezbollah in Libanon voor te zetten. Toch houdt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vol dat hij Zuid-Libanon zal blijven gebruiken als een bufferzone om inwoners van Noord-Israël te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Ja, en dan rijst de vraag, hoe zeker is dit vredesakkoord? Kan het alsnog mislukken? Analist Laura Blumenfeld van de John Hopkins University en voormalige beleidsadviseur voor het Midden-Oosten bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde de BBC dat er geen eenvoudige oplossing bestaat voor dit conflict.
5: I wouldn't call this a peace deal. I would say it's more of a hostage deal. Because the ransom paid by the United States to lift the blockade, of course, is going to add up to about $8 billion of oil revenues that Iran is going to reap the benefit from over those 60 days while we have extended negotiations with Iran.
0: Volgens haar kan er nog heel veel gebeuren voordat de overeenkomst vrijdag officieel wordt ondertekend.
5: 5 days in the Middle East is 50 years anywhere else in the world. Spoilers everywhere. There's going to be some sense, I think, of signer's remorse when each side starts to spin things in their favor. Not even so much about the deal, but about the day after the deal. Because after all, this is a struggle beyond just the nuclear issue about who has influence in the region. The revolutionary ideology of the Ayatollahs and of Iran has been to, you know, get rid of the great Satan, which is the United States, from the region. And of course, America wants to create a kind of oil happy pot of gold for the United States, and that would be in the Gulf as well. So this is about larger things than that. So there'll be some signers remorse.
0: Israëli's uit de volledige politieke spectrum noemen het akkoord een ramp voor Israël en uit hun woede richting premier Benjamin Netanyahu. Voormalig premier Ehud Barak verklaarde tegenover de Israëlische publieke omroep dat Israël nu de prijs betaalt voor de arrogantie en blindheid van Netanyahu. Evenals voor de politieke spelletjes die hij volgens Barak probeerde te spelen met president Trump. Yair Lapid, die Netanyahu bij de komende verkiezingen wil verslaan, zegt dat de overeenkomst dreigt uit te groeien tot een van de meest schokkende mislukkingen in het Israëlische buitenlandse en veiligheidsbeleid. Laura Blumenfeld is niet verrast door deze negatieve reacties.
5: And of course for Israel, trying to get in a few more shots at Lebanon before they might be iced out of the opportunity to take out Hezbollah. Because after all, Israel is facing this kind of triple crown of disappointing results from all of their military operations over the past nearly 3 years. We've got Gaza stuck, Lebanon stuck, and Iran stuck, all at a kind of phase one without disarming what they see as their mortal enemies.
0: Naar verwachting zullen de leiders van de G7 deze week tijdens een top in Evian de details van het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bespreken. Europese landen hebben al steun uitgesproken voor een einde aan het conflict in het Midden-Oosten, maar benadrukken opnieuw dat hun prioriteit blijft dat Iran geen kernwapens kan verwerven. Tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Franse president Emmanuel Macron verklaarde Trump dat de overeenkomst feitelijk al is gesloten, nog voor de officiële ondertekeningsceremonie met Iran in Zwitserland op vrijdag.
6: And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely opened.
0: Hoewel vrede voor het eerst op de agenda lijkt te staan, is die nog allerminst gegarandeerd. Dit was een bijdrage van Ellen Lee voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
7: SBS Audio.
8: Zoek een programma dat past bij uw interesses.
9: Ja, want jouw daddy, ja, Trump en Hallam.
10: SBS Chill. Chill.
11: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: SBS Hindi oplapt karwata hai.
14: Far from the partisan politics.
15: Met nieuws in meer dan 60 verschillende talen. Muziek die past bij uw mood. En boeiende podcasts die wachten om ontdekt te worden. Download de SBS Audio app of ga naar
16: sbs.com.au/audio.
0: Het verhaal van Jimmy en Annelies Nijskens klinkt als een echte droom. Vlak voor een emigratie naar Australië scholde het koppel zich om tot gediplomeerde Belgische bierbrouwers. In hun garage aan de Gold Coast werd met veel passie het eerste Maddock bier gebrouwen. 10 jaar later staat er een succesvolle brouwerij en is hun ondernemerschap bekroond met een Belgian Australian Excellence Award. Wij spraken Annelies over de reden van hun opvallende carrière switch, de herkomst.

0: heeft van de naam Maddock en het runnen van een succesvol bedrijf.
1: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
0: Annelies, jullie hebben niet lang geleden een hele mooie prijs gewonnen. De Belgian Australian Excellence Awards. Hoe was dat voor jullie om zoiets te ontvangen?
2: Een absolute eer uiteraard om door de Belgische community hier in Australië om zo'n award te mogen aanvaarden, ontvangen. Ook om geselecteerd te worden. Dat wil ergens zeggen dat wij als kleine Belg hier in dit grote land Australië toch een contributie maken van een beetje België promoten eigenlijk. Ja.
0: En dat doen jullie op heel eigen wijze, maar wel een hele bekende manier. Want als we aan België als Nederlanders aan België denken, denken we aan chocola en aan bier, denk ik. Nou ja, welke van de twee is het?
2: Bier uiteraard.
0: Ja, aan de Gold Coast hebben jullie eigen brouwerij.
2: Ja, absoluut. We zijn hier 10 jaar geleden toegekomen en we hebben hier eigenlijk sinds 8 jaar al onze eigen brouwerij uit de grond gestampt. En we zijn de enigste Belgische brouwerij in Australië die eigenlijk owned en operated is door Belgen.
0: Ja, en nou vraag ik me af, is dit bier maken iets wat jullie

0: You are listening to SBS.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: And there's like a bit of a fun story behind it, want overal waar je komt, of dat je nu in iemand in je vrienden hun huis gaat, of in een bedrijf, een hospitaal, de welke dat wij ook servisten back in Belgium, je gaat nooit eigenlijk zeggen van, oh wauw, de temperatuur hier, die is eigenlijk wel ideaal. Wie heeft die airco geïnstalleerd? Wie heeft die verwarming gedaan? Oh my, dat is helemaal knap tegen de muur geïnstalleerd. Wauw, ik wil daar nu alles van weten. Dat hoor je nooit. Je krijgt wel de telefoons van, hey, het is hier te warm, het is hier te koud, het toestel lekt, het werkt niet, wanneer kom je het repareren en vooral waarom is je factuur zo hoog? Dus we wouden dat niet onmiddellijk opnieuw doen, we hadden dat al 15 jaar gedaan, we waren zo'n beetje uitgeblust in die industrie. We hebben ons bedrijf ook wel succesvol kunnen verkopen. Maar mijn man en ik, we hebben altijd gebrouwen in ons tuinhuis als echte hobbybrouwers. En we vonden dat ook gewoon heel leuk. En dat bracht echt een glimlach op iedereen zijn gezicht. De mensen, onze vrienden, wouden echt weten van hoe heb je dat gemaakt? En waarom heb je dat gemaakt? En van waar haal je die ingrediënten? En hoe en wat? En wij dachten van ja, als we naar Australië gaan immigreren en we willen iets meenemen van ons Belg zijn, ja, dan is bier het antwoord. En daarom hebben we ons laten herscholen tot professionele brouwers. Dat heeft toch nog een 3 jaar geduurd vooraleer dat we in ons immigratieverhaal. En dan zijn we hier toegekomen met het idee van, ja, we gaan hier een brouwerij beginnen.
4: Ja, en dan is niet alleen het product Belgisch, want je zegt, hè, we hebben iets meegenomen vanuit België, maar het zit ook in de name.
3: Ja, Maddock. Ja. Maddock is eigenlijk, en dat zullen veel Nederlanders denk ik ook wel kennen, is eigenlijk een adaptatie van de schrijver van het middeleeuws epos Reinaert de Vos. Dat is wel gekend in Nederland ook, dat verhaal. En het verhaal van Reinaert de Vos eigenlijk situeert zich in het Waasland, België, tussen Gent en Antwerpen, maar spreidt zich ook uit tot in Nederland, in Hulst, in Zeeland, waar wij enorm veel straatnamen, parknamen, zitbanken, allemaal een verwijzing maken naar het verhaal van Reinaert de Vos. En omdat wij dus effectief ook van die regio zijn, vonden wij er niets beter op dan oké, we gaan een beetje geschiedenis, een beetje heritage meenemen van waar dat we eigenlijk komen. En we gaan dat in onze naam zetten. En zo hebben we dus eigenlijk een stukje van onszelf ook meegebracht vanuit België. Dus Maddock, een verwijzing naar de schrijver van het verhaal Reinaert de Vos.
4: Ja, mooi. Wat is nou het verschil tussen een Belgisch biertje en een Australisch biertje?
3: Dat is een goede vraag. Wel, Australisch bier, als we dan spreken over craft beer, hè, de kleine brouwerijen. Hier in Australië zijn die heel vaak geïnspireerd door de Amerikaanse biertrends. Dus dat wil zeggen dat die eigenlijk meer hop als een dominant ingrediënt zien van het bier. En daardoor worden die bieren ook heel vaak meer bitter ervaren, meer fruity, meer floral. Dus we hebben die passion fruit, grapefruit, al die bittere, fruitige smaken. Terwijl een Belgisch bier is meer op de andere ingrediënten gefocust, meer op de mouten en de gisten, waardoor dat er een meer aardse toon, meer balanced. Zo echt meer ja, de echte biersmaak die naar boven komt. In plaats van het te volledig willen maskeren met die fruitige tonen en dergelijke.
4: En jullie zijn dus gediplomeerd Belgische brouwers.
3: Ja.
4: Ik wist niet eens dat dat bestond.
3: Ah ja, dus je kan daar een opleiding voor volgen in België. Wij hebben dat gedaan in een soort van avondschool, omdat wij natuurlijk ook onze dag

0: job nog hadden. Maar dat heeft toch 4 jaar geduurd vooraleer dat we gekwalificeerd waren. En hier in Australië kan je trouwens ook naar de brouwerijschool gaan. Ze doen dat op TAFE in New South Wales en in Queensland, weet ik dat. Dus ja, je kan dat ook hier studeren tegenwoordig. Maar dat is nog maar vrij recent, dat is nog maar een paar jaar.
1: Ja, dit was jullie droom dan, hè, en jullie idee toen jullie vanuit België naar Australië kwamen. Had je kunnen bedenken dat het zo'n succes zou worden?
0: Ik denk dat dat vooral ook te maken heeft met gewoon hard werken en doorzetten. Succes is een moeilijk woord. Uiteraard vanuit de buitenkant ziet alles er heel succesvol en goed uit. En langs de ene kant is dat ook zo. Maar als je eenmaal in de business zit, het is echt ontzettend hard werken. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt in mijn leven dan dat ik hier in Australië gewerkt heb. Ja.
1: Omdat het klinkt leuk, een brouwerij, maar daar komt veel bij kijken. En dan moet je je eigen bier ook nog verkopen. Dat doe je dan in een mooie winkel. En je doet proeverijen, kan ik me voorstellen. En ja,
0: Ja.
1: dan is het heel veel bij elkaar.
0: Het is ontzettend veel bij elkaar, want je bent niet alleen een manufacturer, hè, je produceert het bier. En we spreken hier niet over een enkel flesje of zo. Wij hebben hier effectief wel een capaciteit van een 120, 130.000 liter per jaar dat we hier kunnen brouwen.
1: Wauw.
0: Dus dat is één aspect. Dat heeft zijn eigen problematiek en ingrediënten kopen en dergelijke. Maar natuurlijk hebben we ook een taproom, front of house, waar de mensen het kunnen komen consumeren, hospitality staff en al dat. Klant is ook koning. Je moet elke dag vriendelijk, vrolijk en aanspreekbaar zijn. Dus dat is dan ook een beetje een bedrijf op zich, vind ik dan. Dan heb je de wholesale. Je moet uit op de baan om alles te gaan verkopen. Je moet continu die relaties leggen met al je klanten buitenshuis. En dan heb je nog heel de office en de marketing en dergelijke. Dus het is niet een eendimensionaal bedrijf. Het is echt zoveel verschillende aspecten. En dan is daar natuurlijk in de laatste maanden nog een keuken bijgekomen ook. Dus nu serveren wij ook ons eigen eten, terwijl dat we dat vroeger outsourcen door een derde partner in huis aan te nemen. Maar nu hebben we onze eigen keuken, volledig in eigen beheer, waarin we dus ja, de Belgische en Nederlandse gerechten naar voren brengen.
1: Wauw, dus die ambitie is er en dat blijft maar groeien en nieuwe ideeën die komen te boven.
0: Ja, absoluut. Maar we zijn dus nu 4 jaar en een half in de locatie waar we nu zitten. En we hebben dus nu de laatste 3 maanden onze keuken erbij genomen. Maar we zijn eigenlijk al 8 jaar bezig, want we zijn eigenlijk begonnen als de kleinste brouwerij in Australië, omdat wij het runden in onze gewoon residential two-car garage
1: Oh.
0: in local suburbia Gold Coast. Ja.
1: Ja.
0: Waarin we, ja, dat hebben we toch 3,5 jaar gedaan, vooraleer dat we naar deze locatie zijn verhuisd. Waar dan alles inderdaad nog eens in een extra stroomversnelling is gekomen. Maar ja, we zijn daar continu mee bezig. En dan de wholesale opstarten, dan ja, die taproom erbij nemen, nu die keuken erbij nemen en dergelijke. Dus ja, continu bezig.
1: Ja, en de klanten, zijn het voornamelijk mensen met een Belgische en Nederlandse achtergrond die bij jullie komen, of weten de locals jullie ook te vinden?
0: Wij zien uiteraard heel veel Vlamingen en Nederlanders en andere Europeanen die hier binnenkomen. België is natuurlijk gekend voor zijn bieren, hè. België wordt ook gerefereerd naar als het Disneyland van de bieren. Dus het feit dat we die enigste Belgische brouwerij zijn, dat trekt wel mensen aan om het te komen proeven en experiencen. Maar naast onze Belgen en Nederlanders, wij hebben hier een enorm groot, echt local following. Wij zitten hier in een hele grote, goede residential area en dergelijke, waar dat we echt heel veel voor de locals ook doen. Ja.
1: Ja, en de toekomst is ook al verzekerd met de kinderen die nu inmiddels meehelpen.
0: Ja, Noah die is nu 22 en hij werkt al mee met ons sinds dat hij 17 was. Hij is dus ook effectief hier in Queensland dan naar de brouwerijschool gegaan. Hij heeft zijn opleiding aan TAFE gevolgd. En die is dan direct na school bij ons komen werken. Ja, opvolging verzekerd. Kijk, ze zijn jong. Laten we hopen dat ze het willen doen en blijven doen. Onze dochter, zij studeert marketing en dergelijke. Dus zij doet al onze marketing en zo. Het is voor hen een unieke kans om in het bedrijf van de ouders mee te mogen werken en mee te kunnen werken en hun talenten te ontplooien. Maar we gaan ze zeker niet forceren om dit te moeten en blijven doen. Ze moeten hun eigen weg volgen.
1: Nou, ze zullen jullie dankbaar zijn, want ik denk dat het ook met vrienden veel leuker is om te zeggen: mijn ouders hebben een brouwerij dan een airco-business.
0: Dat zal ik aan hun moeten vragen, maar waarschijnlijk wel.
1: Dankjewel, Annelies.
0: Super.

0: Ja, u hoorde het goede doel met België en daarvoor het inspirerende verhaal van Annelies en Jimmy Nijskens. We zijn zo bij u terug.
1: Start de dag online op onze website sbs.com.au/Dutch. Het laatste nieuws en achtergronden vind je op sbs.com.au/Dutch. Vind je het leuk om naar SBS Dutch te luisteren? Praat verder op onze Facebookpagina. Geef ons een like en deel je mening met anderen. SBS Dutch op Facebook.
0: Welkom terug bij SBS Dutch. Straks spreken we met Caroline Mol over het leven op een macadamiaboerderij. Maar eerst het WK voetbal. Sportjournalist Jaap de Groot is terug in Kansas City, waar hij zich opmaakt voor de wedstrijd Argentinië tegen Algerije. Hij ziet dat er in Amerika een grote hype is omtrent superster Lionel Messi, die al in de afgelopen half uur een keer gescoord heeft, want Algerije speelt op dit moment tegen Argentinië dus. En ook vandaag zit het stadion weer helemaal vol, ondanks de hoge toegangsprijzen. Dat en natuurlijk het laatste nieuws over Oranje krijgt u nu van Jaap, die ik dus eerder vanochtend sprak. En vanwege de drukte in en om het stadion is de lijn af en toe wat krakerig.
2: SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
0: Jaap, het is even wat hè, om sportjournalist te zijn. Moet jij gewoon lopend naar een stadion?
3: Ja, ik moest vandaag echt weer werken voor mijn brood. Want wat nu blijkt is dat de buschauffeuse had de afslag gemist naar het pers afstappunt. En kwam daardoor in de file terecht. En na 2 uur stonden we nog stil. Ja, dan zijn we met z'n allen maar uitgestapt. Dan zijn we met zo'n 70 verslaggevers. Zijn we de berg op richting het stadion gaan lopen. Ja, dat heeft ook nog een half uur geduurd. Dus uiteindelijk heeft het 2 uur en een kwartier geduurd voordat we bij het stadion kwamen. En ik heb net geïnformeerd. Het was echt de fout van de chauffeur, want andere collega's waren in 40 minuten hier. Dus we hebben gewoon pech gehad. Ja. Maar ik ben grote sterk, dus kom erop met je vragen.
0: Nou, ook dat is hartstikke goed. Want jij bent nu in het stadion weer in Kansas City, hè? Terug uit Dallas, voor Argentinië tegen Algerije.
3: Ja, en dat is ook wel een oorzaak, hoor. Want volgens mij zijn er nu rond het stadion meer Argentijnen dan er nu in Buenos Aires zijn. En het is echt, die parkeren overal in auto's. En je merkt ook dat de lokale politie is het niet gewend. En toch een beetje paniek in de tent. Vandaar ook dat onze bus werd doorgestuurd op een plek waar we het stadion binnen hadden moeten komen. En ja, onze chauffeur was niet zo alert genoeg om te zeggen, hey, wacht even. Dit kan niet. En iets door gaan rijden met alle gevolgen van die.
0: Ja, nou laten we het even hebben over de afgelopen dagen. Hè. Spanje tegen Cape Verde. Je zei het al op maandag. Daar ben ik benieuwd naar. Nou, gewoon 0-0.
3: Ja, nee, maar goed. Ik weet dat Cape Verde gewoon een goede ploeg heeft. En kijk, als je die ploeg onderschat, ja, dan kom jij met 80% het veld op. Terwijl zij 120% hebben. En dan wordt het knokken. En dan, als ze dan ook nog een beetje geluk hebben. Ja, dan kan je zomaar tegen een stunt aanlopen. Maar we hebben het ook in Qatar gezien. En met Saoedi-Arabië, wat in de eerste wedstrijd met 2-1 Argentinië versloeg, de latere wereldkampioen. Kijk, iedere ploeg die in de eerste ronde of eerste wedstrijd een zeper krijgt, krijgt toch een soort veredelde wake-up call. Ja, en dan kan je voor de rest van de competitie kan je het goed maken.
0: Ja, nou die wake-up call, dat leek even in de eerste helft als Frankrijk dat misschien ook wel zou gebeuren. Maar die maakten het nog goed hè, in de tweede helft.
3: Ja, maar goed, kijk, je zag het met België en ook andere ploegen die het gewoon heel moeilijk hadden. Kijk, wat een beetje curieus was natuurlijk dat Nederland onder dezelfde noemer werd geschaard. Alleen, ja, met alle respect, Japan is natuurlijk geen Kaapverdië of een andere dwerg. Dat is gewoon een serieus land, het sterkste land van Azië. Dus ik vind die 2-2 van Nederland, als je nu ziet wat er met de rest van de landen gebeurt, achteraf gezien nog wel redelijk. Alleen ja, de verrassing zat hem natuurlijk in die 5-1 van Zweden, waardoor de Zweden een bonuspunt hebben en van het weekend tegen Nederland dus aan een punt genoeg hebben. Dus die gaan ook weer voor de goal hangen. Dus Nederland heeft het zich een beetje moeilijk gemaakt. Maar het is wat het is. Die vaak in de eerste ronde, de eerste wedstrijd beter geen outsider treffen, want die zijn dan helemaal opgepept en gemotiveerd om meteen te stunten. Het enige die natuurlijk niet lukte was Curaçao. Nou ja, ik hoop alleen maar dat de komende wedstrijden geen tweede of derde slagpartij gaat opleveren. Maar goed, dat zien we straks wel.
0: Ja, je noemt het al, Nederland tegen Zweden aankomend weekend. Hoe is de sfeer binnen de ploeg en heb je nog laatste nieuws?
3: Nou, eigenlijk niet, want ben ik bij de ochtendtraining geweest op het complex van SMU, de universiteit. En in Dallas, daar waren alle familieleden aanwezig, de kinderen, nou ja, de bekende familietafereelen zagen we. Het was heel ontspannen. De meeste Nederlandse media waren met de vliegtuig, ik was met de auto. Dus ik kon daar nog even langs en ik had er wel voordeel bij, want wat ik zag was dat ze heel lang gingen trainen, 1,5 uur tot 2 uur. En kijk, je moet gewoon verder. Je hebt een punt gepakt tegen Japan. En je moet gewoon hoop putten uit die eerste helft waarin je redelijk voetbalde. Alleen ook daarin, als je goed gaat analyseren, zie je gewoon dat er toch minpunten waren. Met name ook de opbouw van achteruit, met name ook door Virgil van Dijk, was gewoon te traag. Maar er zijn allemaal verbeterpunten voor de komende dagen. Vandaag zouden ze een training hebben. We kregen gisteren een bericht dat ze die eruit gegooid hebben. Dus de spelers die genieten vandaag van een vrijdag. En morgen wordt het weer serious business. En dan, daar ben ik dan bij en dan hoor ik wel hoe of wat.
0: Ja, wat verwacht jij straks van Argentinië? Eerste keer dat we de wereldkampioenen, nu nog wereldkampioenen, in actie gaan zien?
3: Ja, ik ga straks kijken. Ja, kijk, het is eigenlijk meer op dit moment de Messi-hype. Hè? Dus de hele wereld wil Messi zien. Heel Amerika hangt aan. Ja, wil hem komen bekijken. En hij moet leveren. En ik ben altijd een beetje sceptisch met zoiets. Omdat we ook Algerije is geen walkover. En we hebben het Nederlands elftal heeft van ze verloren. Het is gewoon een goed team. En ook voor hun is het een eerste wedstrijd. En ze hebben in het verleden, ik kan me nog 1982 herinneren, in hun openingswedstrijd. Toen versloegen ze Duitsland. Dus het is een gekke ploeg. Hans Moussa van Feyenoord. Ik weet niet of hij gaat spelen. Ik heb de opstellingen nog niet gezien. Maar het gaat een beetje waar de Amerikanen naar snakken. Want als je de tv hier ziet de hele dag. Messi gaat beginnen. Nou, ik vraag me af of hij de 9 minuten vol gaat maken. Want hij is niet topfit. Hij is teruggekomen van een blessure. En dat was toch wel een curieuze. Want de blessure die hij had waren vermoeide spieren. Ook hij lijkt het slachtoffer te worden van de bomvolle kalender. Waardoor het lichaam nu op het punt staat te zeggen tot hier en niet verder.
0: Ja, dus dat wordt even afwachten hoe dat gaat verlopen. Hoe lang we hem in actie gaan zien. Ja, ik laat jou lekker gaan en erbij komen van die enorme wandeling. En hopelijk ga je kunnen genieten van een mooie wedstrijd.
3: Nou, ik moet wel zeggen, Paulien, wat me wel verrast hier. We hadden vooraf enorme discussies over de hoge prijzen. Dat het voor de mensen niet te betalen is. Nou, wat zien we hier? Alle wedstrijden zijn uitverkocht. Ik begrijp er helemaal niks van. Europa liepen we te klagen. Maar blijkbaar overal in de wereld, ook vandaag weer. Ja, Argentinië is nou niet bepaald het land van heel veel rijke mensen en hoge inkomensgemiddelden. Maar ze zijn weer uit alle hoeken van Argentinië naar Amerika gekomen. Ja, waar halen ze het geld vandaan? Ik weet dat in Qatar mensen hun huis verkochten of een auto verkochten om de kaarten te kunnen betalen. Dus ik weet niet wat hier aan de hand is. Maar je ziet het niet alleen bij Argentinië hoor. Je ziet het bij Tunesië, je zag het gisteren met Iran. Alles zit vol. Dus mensen hebben er blijkbaar toch veel geld voor over. En dan krijgt Gianni Infantino, de FIFA-president, toch gelijk dat dit het WK gaat worden.

0: met de hoogste winst. Ze praten over een omzet van 10 miljard dollar. Nou, het zit er op deze manier wel aan te komen.
1: Wauw, wat een bedrag, hè. Dankjewel voor nu, Jaap. We spreken elkaar vrijdag.
0: Oké, Paulien. Bye-bye.
1: Ja, en Argentinië en Algerije spelen op dit moment. Het staat 1-0 voor Argentinië. Het is nog de eerste helft waar ze mee bezig zijn. En Nederland speelt zijn tweede groepswedstrijd zondagochtend om 3:00 EIST tegen Zweden. Deze wedstrijd en alle andere ook kunt u live en gratis volgen op SBS en SBS On Demand. En wij spelen nu Wolter Kroes met Viva Hollandia.

0: Download vandaag nog de SBS Audio app en luister naar al je favoriete programma's. Gratis verkrijgbaar via de App Store of Google Play. Als Caroline Moll macadamiaboer Ian tegenkomt, is er direct een klik. Inmiddels runnen ze al ruim 10 jaar samen de macadamiaboerderij in het noorden van New South Wales. Ze vertelt ons onder meer over de uitdagingen waarmee ze te maken krijgen. Denk aan droogte, hagel en ook wilde zwijnen. En wist u dat de macadamia een inheemse noot is?
1: Dit is SBS Radio Dutch.
0: Komt er nou veel kijken bij het groeien, ja, het telen, ja, van de macadamia's?
2: Ja, het is net als alle intense farms. Er wordt elk jaar wordt gepland wanneer we ze mest geven en ook sproeien voor insecten. Dat wordt minimaal gedaan, want we hebben bijen. En die bijen die moeten natuurlijk al die bloempjes verzorgen. En als we sterke vergif gebruiken, dan sterven de bijen. Dus alles is environmentally friendly, zoveel mogelijk. Daarna wordt er ook gesnoeid. En alle bomen moeten natuurlijk op een bepaalde shape gebracht worden, dat je met machines onder kunt. En ja, en dan maaien, om alles kort te houden, dat je erin kunt met de grote machines. En dan tussen maart en september dan doen we oosten. Dus eigenlijk, er is maar een paar maanden in het jaar dat we niet te veel hebben. Dat is meestal december en maart. En andere maanden zijn we vrij bezig.
0: Ja, nou zeg je dus, u zijn heel afhankelijk van de bijen. Maar het gaat niet heel goed met de bijen, tenminste hier in de stad niet.
2: Nee, wij hebben ongeveer 30 bijenkorven hier. Meeste mensen in bijvoorbeeld Zuid-Australië, die amandelen groeien, die moeten ze betalen om die bijen op hun boerderij te zetten. Wij hebben geluk dat onze bijen gratis worden gezet door iemand. Wij hebben zelf een paar korven, maar die heeft een stuk of 30. En die worden regelmatig verzorgd. Dus die moeten kijken voor de beetle, die erin komt. En ook voor de virus.
0: Dus, de varroa-meid.
2: Ja, de varroa-meid is heel erg belangrijk. En op het moment zijn we net boven die grens waar die varroa-meid bezig was. Dus die kwam ten hoogte Kofshamen en daarboven is hij eigenlijk blijven hangen. Dus we zijn gelukkig in de veilige area.
0: Ja, is er nog iets anders wat de oogst kan bedreigen?
2: Ja, natuurlijk hagel. We kunnen soms een hagelstorm krijgen als de bloemen nog net gezet zijn. We kunnen ook natuurlijk een droogte krijgen, net zoals een drought, of bosbranden. We hebben 1 keer gehad. Maar de ergste is natuurlijk als we in een keer een overstroming krijgen. Want de overstroming kunnen gebeuren in februari of mid-maart. En dat is net wanneer de noten beginnen te vallen. En we hebben 2 jaar een rij dat de noten net begonnen te vallen en een overstroming kwam van die heuvels af. En dat alle noten in het
0: liggen weg te rotten dus.
2: Ja, weggespoeld zijn. Ja.
0: Ja.
2: Dus je kunt de grootste vijand die we hebben gehad in 4, 5 jaar geleden na de bosbranden en de drought, waren de wilde varkens. Dus
0: die wilde vonden ze ook lekker.
2: Ook leuk, hè? Dus die kwamen dus van de bossen uit, want die hadden geen voedsel vanwege de drought. Dus die zijn naar deze boerderijen toegekomen, naar de kust, waar er veel groener was en meer voedsel is te halen. Want die hebben graag modder en wormen en al die dingen meer. En ja, als je een drought hebt, dan kunnen ze niks vinden. En ze zijn met stukken 50, 1 avond, waren ze door onze rijen van de macadamia aan het lopen. Gewoon de macadamia's als stofzuigers op het eten.
0: Oh.
2: Dus we hebben toen ongeveer $50,000 macadamia's verloren. En één met, je mag natuurlijk wilde zwijnen schieten. En die hebben we proberen te schieten, maar dat 1, 2, 3 misschien in de week. En we konden het niet bijhouden. So, toen hebben we uiteindelijk traps gezet en ze gevangen. Maar ook een hek eromheen, om de hele boerderij. En het was een grote kost, maar het was de enige manier dat we ze allemaal konden schieten binnen onze boerderij en dat er geen nieuwe binnen konden komen.
0: Ja, jeetje, dat is dan wel echt, dan zie je die of je hoort ze misschien wel.
2: Oh, heel erg.
0: Ja,
2: ja, s'avonds laat, dan, want het is stil in onze kleine boerderij, want we hebben geen verkeer of niks. Dus ik kon ze s'avonds horen schreeuwen. Vanwege weet ik veel wat ze aan het doen waren.
0: Nou ja, en ik denk dat ze heel blij waren. Een lekkere maaltijd.
2: Heel blij, ja. Ja. En dus ook, ja, meer baby'tjes verwekken. Dus dat was allemaal goed aan het gang om 2 uur 's avonds. Dus wij gingen daar uit met een schijnwerp en geweer. En ja, proberen een paar er eventjes neer te leggen.
0: Ja, ja.
2: Dus er zijn verschillende dingen. En je kunt ook natuurlijk, net zoals ik zeg, ongedierte krijgen. Maar het is van alle bepaalde noten je kunt groeien. Het is een van de beste om te groeien vanwege dat het een hele harde schil heeft. Dus ook de cockatoos kunnen er niet doorheen bijten, als je weet wat ik bedoel.
0: Ja, ja, je zou die ook nog maar eens op je dak krijgen, inderdaad.
2: Ja. Ja.
0: Maar dat is wel mooi, want dat wist ik helemaal niet. Maar dat vertelde je me eerder. Macadamia's zijn native. Die komen hier van oorsprong uit Australië.
2: De bushfood.
0: Ja. Yeah.
2: Dus mijn kleinzoon die zit nu op school en toen vroegen ze hem, wie kent er in die bushfood? Want dat is de flavor of the month op school voor je kleine kinderen. En hij zei, ik ken een bushfood, macadamia. En hij zegt, de leraar wist het nog eens niet.
0: Nee, dat snap ik wel. Ik bedoel, je zit hier natuurlijk wel overal om je heen, een ijsje aan. Ja.

0: een macadamia smaak of op een markt maar dat ze vers gebrand zijn. Maar ja.
1: It's a native bush food and and comes from Queenslanders and dus en ze zijn dus ze kunnen over 100 jaar oud worden en nog steeds macadamia noten hebben.
0: Ja, je zegt gevonden in Queensland of van oorsprong, daar stond de eerste boom, hè?
1: Ja, Bundaberg was is de eerste gevonden in Queensland, in de rainforest daar. En daarvan hebben ze de stekken van gepakt en hebben ze beginnen te kweken. En nu hebben wij hebben op de boerderij, ik geloof, 12 verschillende varieties. En sommige varieties heten Hawaiian, omdat ze naar Hawaii zijn gegaan en teruggekomen zijn. Maar normaal gesproken gooien ze nergens, maar Australië, andere zijn gewoon daar gekweekt vanuit Australië.
0: Ja, dus ze zijn gevonden in dus de rainforest. Dus ze houden wel van dat warme, makkie weer en zo.
1: Ze houden heel veel van regen en vochtigheid. Onze boerderij proberen wij die rainforest te... weer terug te brengen. Dus ze worden met kleine boompjes op een grote plek gegooid, maar die worden heel vlug groot. En onder die bomen is ook elks en staghorns. Die groeien er tegenaan. Dus er wordt een echte mini rainforest wordt er dan gekweekt onder je bomen.
0: Ja. Mm. Jullie wonen nog in New South Wales. Dat kan dus nog wel.
1: Ja, we zijn maar een uur van de Queensland border. Dus we zitten in die subtropische en kan. Maar we hebben geen vorst, hè? Dus dat is de grootste. Macadamia's kunnen absoluut geen vorst tolereren. Maar het moet minstens 15 graden worden 's winters, overnacht, om dat ze beginnen te bloeien. Dus ze moeten tussen eind mei en juli minstens een paar avonden 15 graden hebben om die bloei te beginnen.
0: Zo, ik leer echt superveel.
1: Ja,
0: maar dat lijkt me ook heel erg stressvol. Want dan kijk je dus heel de tijd naar het weer. Van, oh jee, halen we dat wel?
1: Mijn moeder belt me dagelijks op om te vragen wat het weer is. Want dat doen wij 's morgens. De eerste ding die we doen is wat voor temperatuur vandaag krijgen. Wanneer komt de volgende regen? Moeten we irrigatie aanzetten? Moeten we nou maaien? Moeten we nou mesten? Ja, dus alles, kunnen we nou sproeien of komt er regen binnen 2 dagen? Het is allemaal weer afhankelijk.
0: Ja.
1: Ontzettend.
0: Ja, en is de noot nou ook heel populair? Ik bedoel, hier in Australië zie je het best veel, maar wereldwijd?
1: Ja, daar ben ik hard aan het werk op het moment. Want de macadamia farmers zijn net als Nederlandse boeren. Die zijn echt, die zitten kleppen op en die doen alleen maar groeien en noten afleveren. Maar de promotie van macadamia noten binnen Australië is heel weinig. Het is nog een beetje op gang. De laatste 12 maanden zijn ze een beetje op gang aan het brengen met de ijsko's en macadamia bars en zo. Maar als de groothandel de noten ophalen van ons, en ze zijn gesorteerd in een grote silo, dan gaan ze van daaruit naar Vietnam of China. Nooit naar Europa. Dus er moet echt een beetje meer aan gewerkt worden om te promoten wat het is, hoe goed het is, hoe goed het is voor hart, hoe laag het is voor cholesterol, al die dingen meer. Maar er wordt heel weinig nog steeds aangedaan.
0: Ja, dus daar probeer jij nu verandering in te brengen.
1: Ja, dus onze groothandel die wij nu aan verkopen, die is een Belgische firma en die doet suikerbieten groeien in België en Nederland. En daar wordt natuurlijk suiker van gemaakt. En die hebben Bundaberg suiker gekocht. Bundaberg sugar. In 2003. En daar zaten een paar macadamia bomen op die suikerrietboerderijen. En toen hebben ze geïnvesteerd om over te stappen naar macadamia's. En die zijn nu net bezig met websites en materiaal te verzamelen. Daar zit ik ook achter met mijn foto's. Ik neem heel veel foto's en die worden gepubliceerd in België en Australië. Overal over de Macadamia Society. Om te proberen awareness op te brengen van wat we nou hier eigenlijk mee zitten.
0: Ja.
1: En hoe groot dit handel is en hoe groot de market is voor macadamia.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk, wij verkopen... Normaal gesproken wordt het per kilo verkocht aan de groothandel. En wij krijgen tussen $3.50 en $4 per kilo in de shell. En die wordt natuurlijk, als die verwerkt wordt, in de winkels verkocht voor $40 tot $50 per kilo.
0: Ja, het is inderdaad geen goedkope delicatessen.
1: Nee. Dus de mensen die groothandel, tussen de groothandel en natuurlijk de verwerking, daar is de meeste winst. Dus,
0: dat hoor je vaak hè, bij boeren. Bij,
1: maar ja. En wij hebben dus de laatste 3 jaar hebben wij de award gewonnen voor de beste kwaliteit noot. En de beste kernel recovery. Dus dat is dus, kernel is de binnennoot. En als de schil erg dun is en de noot vrij groot en wit, dan word je op betaald. Dus de groter de noot en de kleiner de schil. En de witte noot, daar krijg je meer geld. Dan kun je minstens $5 of $6 per kilo krijgen. Ja. En daar hebben wij 2 jaar in een rij gewonnen voor de beste noten. Vanwege de soorten wij groeien en hoe wij ons boerderij verzorgen.
0: Ja, wauw. Dus ik heb gewoon een kampioen aan de telefoon. Ook hartstikke leuk.
1: Nee, ik ben erg enthousiastic.
0: Ja, nou, maar hartstikke leuk. En je vertelt net ook over foto's. Ik zou ze graag ook willen zien en delen met de luisteraars. Ja. Ik heb zoveel geleerd en ik heb eigenlijk nu ook wel trek in een macadamia nootje, maar die heb ik niet bij me helaas. Dankjewel, Caroline.
1: Geen probleem, Paulien.

En zo zit het uurtje SBS-nieuws er alweer bijna op. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de gratis SBS audio app. Over een half uurtje om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. En dat journaal is ook beschikbaar op SBS On Demand. Wij sluiten deze uitzending af met 20 Seconds van Ruben Hillen. Hij won onlangs The Voice of Holland. Ik wens u een hele fijne middag en heel graag tot zaterdag.